Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brussel zijn de topministers van de regering gisteravond na enkele uren overleg uit elkaar gegaan zonder akkoord over de begroting. Premier De Wever heeft een werkkader voorgesteld waarbinnen een begrotingsvoorstel kan worden uitgewerkt, maar dat kreeg geen groen licht. Straks zouden er bilaterale gesprekken zijn, roept de premier de vice-ministers afzonderlijk bij zich. Vrijdag zou dan een nieuwe vergadering van het kernkabinet volgen, waarop de regering moet uitmaken of ze de onderhandelingen tot de finish kan opstarten of niet. Dinsdag is de deadline, dan zou de premier in principe met een begroting naar het parlement moeten gaan. Wereldwijd zijn populaties van wilde dieren de afgelopen 52 jaar met gemiddeld 73% gekrompen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds, WWF. Geen goed cijfer, maar WWF is toch hoopvol, omdat er de afgelopen jaren bij een aantal dieren wel vooruitgang is geboekt. Zo is er onder andere beterschap bij de populaties van de tijger, de blauwvintonijn, de olifant in Zuidelijk Afrika en de groene zeeschildpad. Herstel is mogelijk als er inspanningen gedaan worden, klinkt het. WWF wil ook dat er meer geld gaat naar natuurbescherming en minder naar activiteiten die de natuur schaden. In de Verenigde Staten spannen de Democraten een rechtszaak aan tegen de regering Trump voor overheidsspotjes die te zien zijn. In die spotjes wordt president Trump de hemel ingeprezen. Ze werden betaald met overheidsgeld. Maar de campagne is in strijd met een verbod van het congres om belastinggeld te gebruiken voor reclame- of propagandadoeleinden. Er kwam veel kritiek, vooral van Democraten, maar ook de leider van de Republikeinen in de Senaat zei dat de spotjes niet met overheidsgeld betaald zouden mogen worden. Volgens Trump hadden de spotjes een patriotisch karakter en ging het niet om politieke boodschappen. In november zijn er tussentijdse verkiezingen in de VS. De organisatoren van de wereldkampioenschappen skiëren verbieden het dragen van AI-brillen of slimme brillen. Die brillen zouden gebruikt kunnen worden om informatie van buitenaf door te geven aan de deelnemers. Oortjes waarmee coaches de skaters instructies kunnen geven, waren eerder al verboden. En dat WK skiëren dat begint zaterdag in Paraguay. Ons land stuurt 7 skaters. Vannacht nog regen en ook intense buien bij momenten. Tegen het einde van de nacht wordt het wel wat droger vanuit het westen. Minima de komende uren rond 13 graden. Overdag krijgen we afwisselend buien en opklaringen. Veel wind en het is ook een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Maxima gaan niet hoger dan 15 graden straks. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

www.radio5fm.com. E-mail rick.larea@gmail.com. Radio 5FM.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De wijnoogst in Frankrijk is dit jaar gezakt naar het laagste niveau ooit. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Landbouw. De opbrengst is zowat 35 miljoen hectoliter. Dat is 2% minder dan in 2025. En dat was al een zwak jaar. In Frankrijk waren er afgelopen zomer, net als bij ons, heel wat hittegolven. En er was ook de aanhoudende droogte. Tegelijkertijd is er ook een vrijwillige afbouw van het aantal wijngaarden. Er zijn wel grote verschillen tussen de regio's. De wijnregio's Bordeaux en Languedoc-Roussillon deden het dankzij de regenval aan het einde van de zomer beter dan vorig jaar. In de meer noordelijke regio's, zoals de Champagne, Bourgogne en Beaujolais, is er een duidelijke daling van de oogst. De kwaliteit van de wijn zou wel top zijn. De dodentol na de Russische aanvallen op Oekraïne van woensdag is opgelopen tot zeker 28. Dat melden de Oekraïense autoriteiten. In de regio Tsjerniv kwamen 20 mensen om bij een aanval op een woongebouw, daarbij ook 5 kinderen. De Oekraïense president Zelensky beschuldigt Rusland ervan om opzettelijk burgerdoelen te raken. Hij sprak van een bewuste Russische keuze voor terreur. Bij de Russische aanvallen werden een 70-tal raketten gebruikt en ook veel drones. In Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen bij luchtaanvallen op verschillende vliegvelden in het land. De aanvallen werden opgeëist door de Jemenitische Houthis. De luchthaven van de hoofdstad Riyad werd geraakt, daar kwam 1 iemand om. En bij een aanval op het vliegveld van Aba in het zuidwesten van Saoedi-Arabië vielen 2 doden. In Jemen zelf zijn de gevechten tussen de regering en de Houthi-rebellen sinds de zomer weer opgeleid. Jemen krijgt daarbij de steun van Saoedi-Arabië. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran. Hier en daar nog regen en intense buien, maar tegen het einde van de nacht zou het droger moeten worden vanuit het westen. Temperaturen de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we afwisselend buien en opklaringen, veel wind en het wordt ook een stukje frisser dan de afgelopen dagen met maximaal tot 15 graden. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready?

0: luistert naar Vice FM met Turkse muziek.
1: I just made something unexpected, something sharp.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Luik geldt vanaf 6:00 deze ochtend een samenscholingsverbod. Dat meldt burgemeester De Meijer. Hij doet dat na de aanhoudende rellen tijdens de scholierenprotesten tegen de besparingen in het onderwijs. Je mag er nog met maximaal 3 personen samen op straat. In de stad zijn gisteren winkels vernield, er is brand gesticht en met stenen gegooid. De politie zet het traangas en het waterkanon in. Zowat 50 mensen zijn opgepakt. In Brussel zijn de topministers van de regering gisteravond na enkele uren overleg uit elkaar gegaan zonder akkoord over de begroting. Premier De Wever heeft een werkkader voorgesteld waarbinnen een begrotingsvoorstel kan worden uitgewerkt, maar dat kreeg geen groen licht. Straks zouden er bilaterale gesprekken zijn, dan roept de premier de vice-ministers afzonderlijk bij zich. Vrijdag zou dan een nieuwe vergadering van het kernkabinet volgen, waarop de regering moet uitmaken of ze onderhandelingen tot de finish kan opstarten of niet. Dinsdag is de deadline, dan zou de premier in principe met een begroting naar het parlement moeten gaan. De dodentol na de Russische aanvallen op Oekraïne van woensdag is opgelopen tot zeker 28. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. In de regio Tsjerniv kwamen 20 mensen om bij een aanval op een woongebouw. Daarbij ook 5 kinderen. De Oekraïnse president Zelensky beschuldigt Rusland ervan om opzettelijk burgerdoelen te raken. Hij sprak van een bewuste keuze voor terreur. De aanvallen werden ook veroordeeld door VN-secretaris-generaal Guterres. Je hoort zijn woordvoerder.
1: The Secretary-General strongly condemns the ongoing attacks on major Ukrainian cities by the armed forces of the Russian Federation, which are reportedly causing a record number of civilian casualties and resulting in major damage to critical civilian infrastructure.
0: Bij de Russische aanvallen werden een 70-tal raketten gebruikt gisteren en ook veel drones. De uren nog wat regen, maar tegen het einde van de nacht wordt het wel wat droger vanuit het westen, minimaal rond 13 graden. Straks krijgen we ook afwisselende buien en opklaringen, veel wind. Het wordt ook een stuk frisser dan de afgelopen dagen met maximaal tot 15 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Spanje is Mari Carmen overleden. Dat is de vrouw van 87 die 2 weken geleden uit haar huis in Madrid werd gezet omdat ze de sterk verhoogde huurprijs niet meer kon betalen. Mari Carmen werd het symbool van de volkswoede over de dure huisvesting in Spanje. Het protest leidde ook tot

0: Geraakt. Ze is in het ziekenhuis overleden. De grote vakbonden in Spanje hebben gisteren een algemene staking aangekondigd op 11 november als protest tegen de hoge woningprijzen. Het is de eerste grote algemene staking in Spanje in 14 jaar. In Luik geldt vanaf 6 uur vanochtend een samenscholingsverbod. Dat heeft burgemeester De Meijer gemeld na de aanhoudende rellen tijdens de scholierenprotesten tegen de besparingen in het onderwijs. Je mag er nog met maximaal 3 samen op straat. In Luik zijn gisteren winkels vernield, er is brand gesticht en met stenen gegooid. De politie zet het traangas en het waterkanon in, zowat 50 mensen zijn opgepakt. De topministers van de federale regering zijn gisteravond na enkele uren overleg uit elkaar gegaan zonder akkoord over de begroting en met een fikse waarschuwing over de rente, vertelt Michael van Drogenbroek in de Wetstraat.
1: Zowel gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank als Jean de Boete van het Agentschap voor de Schuld kwamen zeggen dat het 11:55 is. Doordat de rente die ons land moet betalen om geld te lenen zo fors is gestegen, dreigt de gevreesde rentesneeuwbal er al in 2029 te komen. Dat is 2 jaar sneller dan enkele maanden geleden was voorspeld. Premier De Wever had gehoopt dat het de coalitiepartners zou aanzetten in te stemmen met zijn begrotingsvoorstel. Maar dat groen licht kwam er niet. Nog altijd te veel belastingen, zei vicepremier voor MR, Clarenval, achteraf.
2: Voor nous, il y a beaucoup trop de taxes sur la table, donc ça, ça n'est pas un secret. Mais j'entends qu'il y a des blocages qui sont aussi de part et d'autre, donc la situation est compliquée.
1: Voor premier De Wever zit er niets anders op dan alweer met een nieuw voorstel te komen.
0: Dinsdag is de deadline, dan zou de premier in principe met een begroting naar het parlement moeten gaan. Het wetsontwerp over de omstreden woonstbetreding is gisteravond goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De bedoeling is om mensen zonder papieren die hardnekkig weigeren om mee te werken aan een terugkeer eenvoudiger te kunnen uitwijzen. Mensen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Concreet kan de politie de woonst samen met de dienst Vreemdelingenzaken betreden en de persoon in kwestie bestuurlijk aanhouden. Daarvoor is telkens wel toestemming van een onderzoek, zegt er nodig. Het weer. De komende uren wordt het droger vanuit het westen. Temperaturen rond 13 graden. Overdag krijgen we afwisselende buien en opklaringen. Veel wind en een pak frisser dan de afgelopen dagen. Rond 15 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Luik geldt vanaf nu een samenscholingsverbod. Dat heeft de burgemeester beslist na de rellen tijdens de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Er zijn winkels vernield, er is brand gesticht en de politie werd met stenen bekogeld. Een 50-tal herrieschoppers is gisteren opgepakt. Zolang het samenscholingsverbod geldt, en voorlopig is dat tot eind volgende week, mag je er in principe nog met maximaal 3 personen samenkomen op openbare plaatsen. Er is nog geen akkoord over de federale begroting. Het kernkabinet is gisteravond na enkele uren uit elkaar gegaan zonder akkoord, ondanks een fikse waarschuwing over de rente, zegt Michael van Drogenbroek.
1: Zowel gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank als Jean de Boete van het Agentschap voor de Schuld kwamen zeggen dat het 11:55 is. Doordat de rente die ons land moet betalen om geld te lenen zo fors is gestegen, dreigt de gevreesde rentesneeuwbal er al in 2029 te komen. Dat is 2 jaar sneller dan enkele maanden geleden was voorspeld. Premier De Wever had gehoopt dat het de coalitiepartners zou aanzetten in te stemmen met zijn begrotingsvoorstel. Maar dat groen licht kwam er niet. Nog altijd te veel belastingen, zei vicepremier voor MR, Clair en Val, achteraf.
2: Voor ons, il y a beaucoup trop de taxes sur la table, donc ça n'est pas un secret. Mais j'entends qu'il y a des blocages qui sont aussi de part et d'autre, donc la situation est compliquée.
1: Voor premier De Wever zit er niets anders op dan alweer met een nieuw voorstel te komen.
0: Dinsdag moet de premier in principe met een begroting naar het parlement. In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken is het omstreden wetsontwerp over woonstbetreding goedgekeurd. Volgens dat wetsontwerp kan de politie samen met de dienst Vreemdelingenzaken binnengaan bij mensen zonder papieren die hardnekkig weigeren om mee te werken aan een terugkeer en een gevaar vormen voor de openbare orde. Daarvoor is telkens wel de toestemming van een onderzoeksrechter nodig. In Madrid is Mari Carmen Abascal overleden. De vrouw van 87 werd het symbool van het protest in Spanje tegen de hoge woningprijzen, nadat ze uit haar huurappartement werd gezet. Mieke Strings.
3: Assassino! Assassino!
4: 2 weken geleden werd Mari Carmen onder luid protest op een brancard uit het appartement gehaald waar ze 70 jaar had gewoond. Het gebouw was opgekocht door een nieuwe eigenaar die de huurprijs fors verhoogde. Herhaalde pogingen om haar er eerder uit te zetten mislukte. Het is onmenselijk, zei Mari Carmen daar zelf over, iemand jarenlang het mes op de keel te zetten en dan toch nog die keel over te snijden.
5: No se puede hacer a una persona vivir con un machete en la nuca para el próximo momento cortármela.
4: Het protest over de uitzetting en de dure woningprijzen breidde intussen uit over heel Spanje. Nog altijd zijn er tentenkampen in Madrid en andere steden en de Spaanse regering viel. Mari Carmen kon intussen wel onderhandelen dat ze tegen de oude huurprijs terug naar huis mocht. Maar daar is ze nooit geraakt. Ze is overleden in het ziekenhuis.
0: Het weer, de regen trekt vanmorgen weg richting Duitsland. Daarna krijgen we buien, maar ook opklaringen. Het is frisser tot 16 graden. En aan zee kan het krachtig waaien. Ook morgen en in het weekend nog lichte regen of buien en maximaal rond 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 7 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. Na de rellen in Luik geldt daar de komende dagen een samenscholingsverbod. Er komt in Brussel 1 grote ziekenhuisgroep met het UZ en de openbare ziekenhuizen. En in Spanje is de vrouw overleden die het gezicht werd van de wooncrisis. In Luik geldt vanaf nu een samenscholingsverbod. Dat heeft de burgemeester beslist na de rellen tijdens de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Er zijn winkels vernield, er is brand gesticht en de politie werd bekogeld met onder meer stenen. Een 50-tal herrieschoppers is gisteren opgepakt. Zolang het samenscholingsverbod geldt, en voorlopig is dat tot eind volgende week, mag je in Luik in principe nog met maximaal 3 personen samenkomen op openbare plaatsen. Op dit ogenblik is er in Luik veiligheidsoverleg aan de gang. Meer nieuws over wat daar beslist wordt, hoort u hier de komende uren. Er is nog geen akkoord over de federale begroting. Het kernkabinet is gisteravond na enkele uren uit elkaar gegaan, zonder akkoord over de begroting, ondanks een fikse waarschuwing over de rente, zegt Michael van Drogenbroek.
1: Zowel gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank als Jean de Boete van het Agentschap voor de Schuld kwamen zeggen dat het 11:55 is. Doordat de rente die ons land moet betalen om geld te lenen zo fors is gestegen, dreigt de gevreesde rentesneeuwbal er al in 2029 te komen. Dat is 2 jaar sneller dan enkele maanden geleden was voorspeld. Premier De Wever had gehoopt dat het de coalitiepartners zou aanzetten in te stemmen met zijn begrotingsvoorstel. Maar dat groen licht kwam er niet. Nog altijd te veel belastingen, zei vicepremier voor MR, Clarin Val, achteraf.
2: Voor nous, il y a beaucoup trop de taxes sur la table, donc ça n'est pas un secret. Mais j'entends qu'il y a des blocages qui sont aussi de part et d'autre, donc la situation est compliquée.
1: Voor premier De Wever zit er niets anders op dan alweer met een nieuw voorstel te komen.
0: Dinsdag moet de premier in principe met een begroting naar het parlement. In Brussel gaan bijna alle openbare ziekenhuizen en het universitair ziekenhuis van de ULB 1 grote ziekenhuisgroep vormen. Die komt er vanaf begin volgend jaar en zal Academische Ziekenhuizen Brussel heten. Door samen te werken kan elke site zich meer concentreren op bepaalde specialiteiten. Patiënten kunnen zich overal aanmelden en van daaruit worden ze dan doorverwezen naar de juiste deskundige, zegt burgemeester van Brussel, Philippe Klozen.
3: De nabijheid is voor mij belangrijk, voor de eerste stap, de deur voor de patiënten, maar voor de rest bewegen een beetje in een andere ziekenhuis om het beste treatment te krijgen. Ik denk dat is ideaal voor iedereen. Onze gebied is niet zo groot, hè. 3, 4, 5 kilometer om de goede treatment te krijgen, dat is niet zo erg, hè. Dat is niet een probleem.
0: In Madrid is Marie Carmen Abascal overleden. De vrouw van 87 werd het symbool van het protest in Spanje tegen de hoge woningprijzen nadat ze uit haar huurappartement was gezet. Mieke Strings.
4: Asesino! Asesino!
5: 2 weken geleden werd Marie Carmen onder luid protest op een brancard uit het appartement gehaald waar ze 70 jaar had gewoond. Het gebouw was opgekocht door een nieuwe eigenaar die de huurprijs fors verhoogde. Herhaalde pogingen om haar er eerder uit te zetten mislukte. Het is onmenselijk, zei Marie Carmen daar zelf over, iemand jarenlang het mes op de keel te zetten en dan toch nog die keel over te snijden.
6: No se puede hacer a una persona vivir con un machete en la nuca para el próximo momento cortármela.
5: Het protest over de uitzetting en de dure woningprijzen breidde intussen uit over heel Spanje. Nog altijd zijn er tentenkampen in Madrid en andere steden en de Spaanse regering viel. Marie Carmen kon intussen wel onderhandelen dat ze tegen de oude huurprijs terug naar huis mocht. Maar daar is ze nooit geraakt. Ze is overleden in het ziekenhuis.
0: In de Verenigde Staten is voor het eerst iemand terechtgesteld sinds de mislukte executie van vorige week. Een ter dood veroordeelde man uit Texas is gedood met een injectie. Intussen is het nog altijd niet duidelijk waarom de executie van Christa Pike mislukt is. De vrouw van 50 is intussen weer bij bewustzijn en volgens getuigen boos en verward. Tot het einde van dit jaar zijn in de staat Tennessee alle executies opgeschort. In Gaza blijft de situatie heel erg moeilijk, dat zegt Artsen zonder Grenzen. 3 jaar na de massale Israëlische bombardementen leven de meeste inwoners nog altijd in tenten op een gebied dat veel kleiner is dan voor de oorlog en Israël belet ook dat woningen heropgebouwd kunnen worden. Dat zegt noodcoördinator Caroline Willemen vanuit Amman.
7: omwille van het feit dat er heel veel materiaal niet wordt binnengelaten door de Israëlische autoriteiten, kan dat puin ook niet opgeruimd worden, kunnen er geen echte herstelwerken beginnen. Cement komt niet binnen, metaal komt amper binnen, dus dat is echt heel geïmproviseerd.
0: Gisteren was het precies 3 jaar geleden dat Hamas bij een terreuraanval vanuit Gaza meer dan 1000 Israëli's vermoordde. In Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen bij luchtaanvallen op verschillende luchthavens. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyadh werd geraakt. Die aanvallen zijn opgeëist door de Houthis die in Jemen vechten tegen het regeringsleger. Dat leger krijgt de steun van Saoedi-Arabië. De Houthis worden gesteund door Iran. En wereldwijd zijn populaties van wilde dieren de afgelopen 50 jaar met gemiddeld 3/4 gekrompen, blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Volgens Hans Moisson van WWF verliezen veel dieren leefgebied.
8: De orang-outan bijvoorbeeld in Borneo of de keizerspinguïn op Antarctica, rivierdolfijnen in de Amazone bijvoorbeeld, giraffen in Tanzania. Het zijn eigenlijk verliezen.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Na de rellen in Luik was daar vanmorgen vroeg al veiligheidsoverleg. Er komt in Brussel één grote ziekenhuisgroep met het Universitair Ziekenhuis ULB en de openbare ziekenhuizen. En in Spanje is de vrouw overleden die het gezicht werd van de wooncrisis. In Luik geldt sinds vanmorgen een samenscholingsverbod. Dat heeft de burgemeester gisteravond al beslist na de rellen tijdens de scholierenbetogingen. En vanmorgen was er in alle vroegte ook een veiligheidsoverleg met de burgemeester, de politie en minister van Binnenlandse Zaken, Quintin. Gunter Joosen in Luik, wat is daar gezegd?
1: Ja, de persconferentie hier vanmorgen startte meteen met een ferme minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin. En die wil hier vanmorgen graag bij zijn om de politie van Luik en de burgemeester een hart onder de riem te steken. Hij vindt het geweld van de afgelopen dagen hier in Luik onaanvaardbaar en wil alle middelen beschikbaar stellen om de rust in de stad te herstellen, zegt hij.
2: De twee belangrijkste redenen, het is eerst mijn steun te tonen aan de politie en dan ook aan de administratieve, de burgerlijke overheid. Niet maar de steun aan de lokale politie, maar ook steun van andere lokale politie en van de federale politie te verzekeren en te versterken. Eén, twee, maar ook met een duidelijk boodschap dat wat hier gebeurt in Luik en is ook gebeurd in andere steden van onze landen is totaal onaanvaardbaar.
1: De politie wordt hier dus versterkt met politiemensen uit Antwerpen en Brussel is hier beslist. En de minister staat ook helemaal achter het samenscholingsverbod van de burgemeester. Het is volgens hem de enige manier om de relschoppers hier aan te pakken. En hij vindt ook dat de burgemeesters alle rechtelijke middelen moeten gebruiken om de rust te laten weerkeren. En hij vindt het tenslotte ook erg belangrijk dat de kinderen hier vandaag opnieuw naar school kunnen.
0: Dankjewel, Gunter vanuit Luik. Er is nog geen akkoord over de federale begroting. Het kernkabinet is na enkele uren uit elkaar gegaan gisteravond zonder akkoord. Ook al hadden de Nationale Bank en het Agentschap voor de Schuld gewaarschuwd dat de rente voor ons land snel gaat stijgen als er geen maatregelen komen. Dinsdag moet premier De Wever in principe met een begroting naar het parlement. In Ruisselede in West-Vlaanderen is gisteravond rond 10 uur een kleine aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,9, meldt de Koninklijke Sterrenwacht. Zulke kleine aardbevingen komen een tiental keer per jaar voor in ons land, maar meestal worden ze niet gevoeld. En deze keer kwamen er meer dan 200 meldingen binnen en dat is zeker voor West-Vlaanderen wel uitzonderlijk. Seismoloog Koen van Noten van de Koninklijke Sterrenwacht.
3: Op sociale media is het ook vrij snel gedeeld dat de aardbeving gisteren plaatsvond, dat mensen het gevoeld hebben, dus mensen zijn reactiever. Het is een speciaal evenement inderdaad. We zijn niet gewoon, denk, als we teruggaan in de geschiedenis, de laatste aardbeving was op 2 augustus in 2011 in Veldegem, was magnitude 2,4, waar dat ongeveer 500 personen ook hadden gemeld dat ze het gevoeld hadden. Dus het is al eventjes geleden en de mensen zijn dus reactiever omdat het een uitzonderlijk event is.
0: In het hele land zijn er vandaag extra controles op het gebruik van de gsm in het verkeer. Op 230 plaatsen zullen een duizendtal politieagenten auto's, fietsers en e-steppers controleren. Uit een onderzoek van verkeersinstituut Vias en verzekeraar Baloise blijkt dat 1 op de 10 fietsers al rijdend berichten leest. En bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Stef Wilms van Vias.
4: Dat vertaalt zich ook in onveilig verkeersgedrag, rood licht negeren, tegen de richting inrijden of oversteken zonder te kijken. En de gevolgen daarvan zijn duidelijk. 10% van de e-step-gebruikers en 3,5% van de fietsers geeft aan in het afgelopen jaar betrokken te zijn geweest bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik.
0: In Brussel gaan bijna alle openbare ziekenhuizen en het Universitair Ziekenhuis van de ULB één grote groep vormen. Die zal Academische Ziekenhuizen Brussel heten. Door de samenwerking kan elke site zich meer concentreren op bepaalde specialiteiten. De federale regering werkt ook aan een hervorming waar elk ziekenhuis genoeg bedden moet hebben om een algemeen ziekenhuis te mogen blijven. En deze samenwerking speelt daar al op in, zegt de burgemeester van Brussel, Philippe Kloosen.
5: Het is waar dat een hervorming is noodzakelijk. Maar met een groepement van zoveel bedden, het is een ziekenhuis van 2500 bedden, het is gemakkelijk om te weten, oké, je hebt een probleem voor je quota in de hervorming, maar oké, we zijn in een groepement, dan we kunnen ook een oplossing vinden.
0: In Madrid is Marie Carmen Abascal overleden. De vrouw van 87 werd het symbool van het protest tegen de hoge woningprijzen in Spanje nadat ze uit haar appartement was gezet. Mieke Strings.
6: Assassino! Assassino!
7: 2 weken geleden werd Marie Carmen onder luid protest op een brancard uit het appartement gehaald waar ze 70 jaar had gewoond. Het gebouw was opgekocht door een nieuwe eigenaar die de huurprijs fors verhoogde. Herhaalde pogingen om haar er eerder uit te zetten mislukten. Het is onmenselijk, zei Marie Carmen daar zelf over, iemand jarenlang het mes op de keel te zetten en dan toch nog die keel over te snijden.
8: No se puede hacer a una persona vivir con un machete en la nuca para el próximo momento cortármela.
7: Het protest over de uitzetting en de dure woningprijzen breidde intussen uit over heel Spanje. Nog altijd zijn er tentenkampen in Madrid en andere steden en de Spaanse regering viel. Marie Carmen kon intussen wel onderhandelen dat ze tegen de oude huurprijs terug naar huis mocht. Maar daar is ze nooit geraakt. Ze is overleden in het ziekenhuis.
0: In de Verenigde Staten is voor het eerst iemand terechtgesteld sinds de mislukte executie van vorige week. Een ter dood veroordeelde man uit Texas is gedood met een injectie. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de executie van Christa Pike mislukte. De vrouw van 50 is intussen weer bij bewustzijn. Tot het einde van dit jaar zijn in de staat Tennessee alle executies opgeschort. In Gaza blijft de situatie heel erg moeilijk, zegt Artsen zonder Grenzen. 3 jaar na de massale Israëlische bombardementen leven de meeste inwoners nog altijd in tenten op een gebied dat veel kleiner is dan voor de oorlog. En Israël belet ook dat woningen heropgebouwd kunnen worden, zegt Caroline Willemen, noodcoördinator vanuit Amman.
9: Omwille van het feit dat er heel veel materiaal niet wordt binnengelaten door de Israëlische autoriteiten, kan dat puin ook niet opgeruimd worden, kunnen er geen echte herstelwerken beginnen. Cement komt niet binnen, metaal komt amper binnen, dus dat is echt heel geïmproviseerd.
0: Gisteren was het precies 3 jaar geleden dat Hamas bij een terreuraanval vanuit Gaza meer dan 1000 Israëli's vermoordde. In Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen bij luchtaanvallen op verschillende luchthavens. Onder meer de luchthaven van Riyad, de hoofdstad, is geraakt. De aanvallen werden opgeëist door de Houthis die in Jemen vechten tegen het regeringsleger. Dat leger krijgt de steun van Saoedi-Arabië. De Houthis worden gesteund door Iran. Sinds het Wereld Natuurfonds cijfers bijhoudt over de populaties van wilde dieren, en dat is sinds begin jaren 70, zijn die populaties gemiddeld met 3/4 gekrompen. Maar het WWF is ook hoopvol, omdat er de afgelopen jaren bij een aantal diersoorten vooruitgang is geboekt, onder meer bij de tijger, de blauwvintonijn, de olifant in Zuid-Afrika en de groene zeeschildpad. Volgens Hans Moison van WWF is herstel mogelijk als er inspanningen gedaan worden, zoals bij de blauwvintonijn.
10: Blauwvintonijn werd voor lange tijd overbevist. Hè. Die populatie ging enorm achteruit. Maar dan werden de handen in elkaar geslagen op verschillende niveaus eigenlijk. Waardoor de blauwvintonijn jarenlang minder bevist is geworden. En dan zie je dat die populatie zich hersteld heeft vandaag. En dat is een van die positieve voorbeelden die aantonen dat verandering mogelijk is als je op een langere termijn gecoördineerde actie volhoudt.
0: Sport in de Champions League basketbal heeft Antwerp Giants een eerste wedstrijd gewonnen met 99-93 tegen Szombathely uit Hongarije. En Emma Meeseman en Julie Alman hebben met Fenerbahçe de Europese Supercup gewonnen. Ze versloegen in een Turks duel Mersin. Meeseman werd verkozen tot beste speelster van de wedstrijd. Het weer, de regen trekt vanmorgen weg richting Duitsland. Daarna krijgen we buien, maar ook opklaringen. Het is frisser tot 16 graden. Ook morgen en in het weekend nog lichte regen of buien en maximaal rond 15 graden. We begonnen met de situatie in Luik. Na enkele dagen van woelig scholierenprotest is op een veiligheidsoverleg beslist dat de politie versterking krijgt. Er geldt ook een samenscholingsverbod. Meer op 14nieuws.be. Here we go. Are you ready? Gijs FM.

0: op Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.

0: Een duizendtal politieagenten, auto's, fietsers en e-steppers controleren. Uit een onderzoek van verkeersinstituut FIAS blijkt dat 1 op de 10 fietsers al rijdend berichten leest. En bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. De meeste mensen weten wel dat dat gevaarlijk is, maar denken dat ze het toch veilig kunnen doen, zegt Stef Willems van FIAS.
1: Bij jongeren tussen 18 en 24 jaar is schermgebruik tijdens verplaatsing bijna een gewoonte, waarbij regelmatig ook gewoon uit verveling teruggegrepen wordt naar de smartphone. Bij iets oudere leeftijdsgroepen wijzigt dat vaak naar bijvoorbeeld een werkgerelateerde context of voor familiale zaken dat men die gsm gebruikt wanneer dat men aan het fietsen of op de e-step aan het rijden is.
0: De vakbonden in Spanje hebben opgeroepen tot een algemene staking op 11 november. Ze willen hun eisen voor goedkopere woningen en tegen de hoge levensduur te kracht bijzetten in de aanloop naar de vervroegde verkiezingen van eind november. Gisteren overleed de 87-jarige Mari Carmen. Zij werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. En het protest gaat voorlopig niet liggen, zegt Sven Tuitens.
2: Ik sprak gisteren met een van die actievoerders op de Puerta del Sol. Die zei, dit gaat onze beweging nieuw leven inblazen. We moeten verder strijden, want er zijn nog heel wat Mari Carmens die uit hun huis gezet zullen worden. Dus dat is onze taak nu, om dat te verhinderen. Ze zeggen, ze hebben Mari Carmen vermoord. Elke rechtszaak waar ze naartoe moest gaan, beetje bij beetje heeft het daar kapot gemaakt. En dat slaagt in, vooral bij die heel jonge mensen.
0: Het weer, de regen trekt weg richting Duitsland. Daarna krijgen we buien, maar ook opklaringen. Het is frisser tot 16 graden en aan zee kan het krachtig waaien. Ook morgen en in het weekend nog lichte regen of buien en maximaal rond 15 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Family.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Gent is het assiseproces begonnen over de dood van de vierjarige kleuter Dien. Dien werd in januari 2022 meegenomen door een vriend van zijn moeder in Sint-Gillis-Waas. Enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden op het werkeiland Neeltje Jans in Nederland. Volgens het onderzoek was Dien door geweld om het leven gekomen. De man die hem had meegenomen zegt dat hij zich niks meer herinnert van wat er gebeurd is. Ook zijn ex-vriendin staat voor het assisenhof. Voor de moeder van Dien worden het zware dagen, zegt haar advocaat Jeff Vermassen.
1: Dat is pijnlijk, hè. Die kijkt dan naar uit met angst en met zenuwen. Maar ja, dat is ook normaal, hè. Voor haar zijn dat belangrijke dagen. Zij wil weten wat er met haar kind gebeurd is. En we weten het nog niet.
0: In Ruiselede in West-Vlaanderen was er gisteravond rond 10 uur een kleine aardbeving met een kracht van 1,9. Veel mensen voelden die beving of hoorden vooral een luid geluid. Ook Lieven Huis, burgemeester van Ruiselede, hij zat in een vergadering.
2: Op een bepaald moment horen wij een soort luide knal, laat maar zeggen. En we zaten met 4 aan tafel en we zeggen tegen elkaar, ja, wat was dat? Ja, zegt de dame des huizes, wel, volgens mij is dat een vrachtwagen die passeert. Dus iedereen heeft het wel gevoeld of waargenomen.
0: Zulke kleine aardbevingen komen een 10-tal keer per jaar voor in ons land. Maar voor West-Vlaanderen zijn ze uitzonderlijk. In Luik was er vanmorgen veiligheidsoverleg na de woelig verlopen scholierenbetogingen van de voorbije dagen. De burgemeester heeft een samenscholingsverbod ingevoerd op het hele grondgebied van Luik. Dat is nodig omdat het geweld elke dag erger werd, zegt de korpschef van de Luikse politie, Jean-Marc Demelin.
3: Les premiers jours, c'était des petits feux qui étaient allumés, une occupation de certains espaces. Et de jour en jour, on a vu qu'on s'en prenait d'abord au mobilier urbain. On s'en prenait ensuite à des commerces et ensuite on a vu même des véhicules qui étaient mis en feu ou les commerces qui étaient pillés.
0: Het ging van kleine vuurtjes tot plunderingen van winkels, zei de korpschef. Het samenscholingsverbod geldt tot en met 16 oktober, ruim een week dus. Daarna begint in Wallonië de herfstvakantie. Vincent Kompany krijgt een bijzondere onderscheiding van de minister-president van Beieren. Kompany, coach van Bayern München, leidde die club al naar 2 landstitels en een beker, maar hij krijgt de erkenning ook voor zijn maatschappelijk engagement, in het bijzonder zijn strijd tegen racisme. Kompany hield eerder dit jaar een persconferentie met een sterk betoog voor Real Madrid-aanvaller Vinicius, nadat die in een Champions League-wedstrijd racistische verwijten over zich heen kreeg. Het weer, afwisselend buien en opklaringen. Tegen de avond worden die breder. Het is frisser tot 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met perioden van lichte regen en ook veel wind tot 19 graden. In het weekend krijgen we opklaringen en wolken met nog altijd enkele buien en maximaal rond 15 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Ondanks een samenscholingsverbod zijn er in Luik vanmorgen toch bijeenkomsten van protesterende studenten. Aan de Universiteit van Luik zijn enkele honderden jongeren en vakbondsmensen samengekomen. De politie is in de buurt, maar laat voorlopig begaan. De protesten zullen niet stoppen door een samenscholingsverbod, zeggen deze studenten.
1: On est là pacifiquement. Il y a des casseurs, c'est sûr, mais on n'en fait pas partie. Alors qu'ici, on est limité à 3 personnes. Bah, 3, c'est vraiment rien.
2: Wij willen veel studenten zijn om aan de burgemeester te tonen dat zijn verbodigingen geen impact op ons hebben, op onze kracht, op onze ideeën en op onze stemmen.
3: Donner le motif de sécurité pour tout le monde, c'est un petit peu éloigner la question et juste dire aux élèves, bah, arrêtez de manifester, retournez en cours, quoi.
0: Door dat samenscholingsverbod lijkt de overheid de eisen van de scholieren te negeren, zeggen de studenten, en hen weer naar school te sturen. In Gent is het assiseproces begonnen over de dood van de 4-jarige Dien, bijna 5 jaar geleden. Dien werd toen in Sint-Gilles-Waas meegenomen door een vriend van zijn moeder en enkele dagen later werd zijn lichaam gevonden op het werkeiland Neeltje Jans in Nederland. Volgens het onderzoek was Dien door geweld om het leven gekomen. De man die hem had meegenomen zegt dat hij zich niks meer herinnert van wat er gebeurd is, maar hij zal wel meewerken aan het proces, zegt zijn advocaat Nick Heijn.
4: Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht. En vandaar zeggen we ook dus met een heel bang hartje naar dit verhaal. Wij kunnen enkel maar meewerken en sereen meewerken aan dit verhaal om het proces zo op een logische en normale manier te laten verlopen.
0: In Groot-Brittannië is een lid van de marine opgepakt op verdenking van spionage. De man van 24 werd opgepakt in zijn woning ten noorden van Londen. Hij zou gevoelige informatie hebben willen overdragen aan een buitenlandse macht. Aan welk land is niet bekendgemaakt. De feiten zouden niks te maken hebben met het recente incident bij een luchtmachtbasis in Fairford. Daar zijn eind september verdachte busjes gesignaleerd en in die zaak zijn intussen 7 mensen opgepakt. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn zeker 12 doden gevallen. Een Russische zweefbom sloeg in vlakbij 2 lijnbussen. Die zijn compleet vernield en op beelden is te zien dat er verschillende lichamen op straat liggen. Kramatorsk ligt in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne. Rusland probeert die stad in te nemen en bombardeert Kramatorsk onophoudelijk. Tienduizenden inwoners hebben de stad al verlaten. En Bulgarije zoekt niet langer naar de vermiste bemanning van het vrachtschip dat eerder deze week is gezonken in de Zwarte Zee. Het schip had vermoedelijk 12 bemanningsleden aan boord en werd eergisterochtend geraakt door een drone voor de kust van Bulgarije. Volgens de Bulgaarse regering lijkt het erop dat het Russische drones waren, maar daar is voorlopig te weinig bewijs voor. Bij de aanval werd ook een ander schip geraakt. 18 bemanningsleden van dat schip konden wel gered worden. Afwisselend buien en opklaringen. Tegen de avond wordt die breder en het is frisser tot 16 graden. Morgen zwaar bewolkt met perioden van lichte regen en veel wind tot 19.

Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een zware Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk vallen tientallen doden. In Luik lijkt de rust wat terug te keren na enkele woelige dagen. En de Europese Unie wil meer evenwicht in de handel met China. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn zeker 30 doden gevallen. Kramatorsk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt voortdurend

0: voortdurend gebombardeerd. Marijn Trio, wat is daar vandaag precies gebeurd?
1: Rond 10 uur vanochtend sloeg een Russische zweefbom in vlakbij 2 lijnbussen in Kramatorsk. De bussen werden compleet vernield en op beelden is te zien dat de straat bezaaid ligt met lichamen. Heel veel burgerdoden dus, 30 in 1 klap, maar het is helaas geen uitzondering. Het Russische leger probeert Kramatorsk nu al jaren in te nemen en komt maar heel traag dichterbij. Het staat nu op zo'n 15 kilometer van de stad en is bezig om Kramatorsk compleet tot puin te bombarderen.
0: Ja, dat is in de buurt van het front, maar ook verder weg blijft Rusland bombarderen.
1: Ja, de hoofdstad Kiev wordt ook onophoudelijk bestookt met drones dan. Die komen vaak terecht in appartementsgebouwen. En zo zijn er deze ochtend in Kiev alleen al 3 doden gevallen en tal van gewonden. De hoofdstad kampt ook met stroomonderbrekingen en problemen met de watervoorziening na Russische bombardementen. In de stad Priluki, zo'n 100 kilometer van Kiev, is tot deze ochtend gezocht naar doden en overlevenden van een Russische raketaanval gisteren. Uiteindelijk zijn er 22 lichamen gevonden, onder wie 5 kinderen. Ze werden gedood in hun slaap toen een Russische raket insloeg op hun appartementsgebouw.
0: Veel slachtoffers, dankjewel Marijn. En Bulgarije is ook niet langer naar de vermiste bemanning van het vrachtschip dat eerder deze week is gezonken op de Zwarte Zee. Het schip had vermoedelijk 12 bemanningsleden aan boord en werd eergisterochtend geraakt door drones voor de kust van Bulgarije. Volgens de Bulgaarse regering lijkt het erop dat het Russische drones waren, maar daar is voorlopig nog niet voldoende bewijs voor. Bij de aanval werd ook een ander schip geraakt. 18 bemanningsleden van dat schip konden wel gered worden. Het blijft voorlopig rustig in Luik, nu de burgemeester daar samenscholingen verbiedt van meer dan 3 personen. Dat verbod kwam er nadat scholierenprotest de afgelopen dagen telkens uit de hand was gelopen. Gunter Joos in Luik, hoe verloopt het daar vandaag?
2: Ja, vanmorgen verzamelden ongeveer een 400-tal studenten en vakbondsmensen voor het universiteitsgebouw hier in Luik. Ze hadden op voorhand een toelating gekregen om te manifesteren en ze hebben dus een uitzondering op het samenscholingsverbod. Rond 11 uur trokken ze met veel lawaai richting het station en ze protesteren vooral tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld, le minerval, in het Franstalig hoger onderwijs.
3: We hebben notre minerval qui a augmenté jusqu'à 1200 euro. Avant c'était 800 et quelques. Du coup ça fait quand même une grosse augmentation.
4: Wij denken dat het belangrijk is om er te zijn voor de studenten, voor de leerlingen van het secundair onderwijs die ook daar voor ons zijn. En dat zal niet stoppen. Wij zullen verder gaan totdat wij onze ideeën laten horen en totdat zij dat begrijpen en totdat zij onze voorstellen accepteren.
2: Een samenscholingsverbod zal het protest hier dus niet stoppen, zeggen ze. De politie houdt intussen heel de ochtend controles op het samenscholingsverbod in de stad en heeft al een aantal jongeren opgepakt. Maar er zijn nog geen incidenten gemeld.
0: Dankjewel, Gunter vanuit Luik. En de afgelopen week zijn bij de scholierenprotesten in Luik al bijna 200 mensen opgepakt. De helft van hen is minderjarig. Bij de protesten raakt ook een 40-tal agenten gewond. In Gent is het assiseproces begonnen over de dood van de 4-jarige Dien. Die werd begin 2022 gedood door een vriend van zijn moeder bij wie hij logeerde. Filip Heijmans in het gerechtsgebouw in Gent. Het proces begint nu, maar eigenlijk weten we nog altijd niet goed wat er toen gebeurd is.
5: Nee, dat klopt. Al wat we op dit ogenblik zeker weten is dat Dien, zoals je zei, in januari 2022 bij een koppel logeerde in Sint-Gilles-Waas. Het waren vrienden van zijn moeder die in een psychiatrisch ziekenhuis was opgenomen. Op een vrijdagavond is die vriend, Dave de Kok, met Dien vertrokken en 2 dagen later is het lichaampje van Dien gevonden in Zeeland in Nederland. Hij had meer dan 50 blauwe plekken, vooral aan zijn hoofd en buik. De Kok zegt dat Dien van de trap was gevallen, maar dat kan niet kloppen volgens deskundigen. En daarna is de Kok met Dien in de auto gestapt. Hij zegt dat hij heel boos was en waarschijnlijk in die razernij Dien iets heeft aangedaan. Maar hij zegt dat hij zich daar niks van herinnert. De Kok staat nu terecht voor doodslag. Zijn ex-vriendin staat ook terecht voor ontvoering met dood tot gevolg. Zij zegt dat ze de hele tijd dronken was, niks meer weet. Ze gaat voor de vrijspraak.
0: Dankjewel, Filip. De Europese Unie wil het handelstekort met China fors terugdringen, dat zegt de Europese commissaris voor handel Sefcovic. Sefcovic is in Peking voor onderhandelingen. Het handelstekort met China, het onevenwicht tussen in- en uitvoer, blijft toenemen en dat is slecht nieuws voor de Europese industrie, zegt Veerle de Vos.
6: Dat handelstekort met China bedraagt intussen 1 miljard euro per dag. Dat wil zeggen dat we elke dag voor 1 miljard euro meer goederen aankopen in China dan omgekeerd. En dat zijn steeds vaker hoogstaande producten als elektrische wagens, zonnepanelen, machines, batterijen en elektronica die tot 40% goedkoper zijn dan producten die we zelf maken. En het gevolg zijn failliete fabrieken en massaal jobverlies bij ons. Europa zegt dat China zijn eigen industrie onterecht subsidieert en het spel dus niet eerlijk speelt. China ontkent dat. Europees commissaris Šefčovič wil nu dat China zijn export naar Europa vrijwillig gaat beperken. Als dat niet gebeurt, dan dreigt de EU met harde tegenmaatregelen vanaf november.
0: In Groot-Brittannië is een lid van de marine opgepakt op verdenking van spionage. De man van 24 werd gearresteerd in zijn woning ten noorden van Londen. Hij zou gevoelige informatie hebben willen overdragen aan een buitenlandse macht, maar aan welk land is niet bekendgemaakt. En de Italiaan Emanuele Zanini is niet langer de bondscoach van de Red Dragons, de Belgische volleybalmannen. Na 5 jaar wordt zijn contract niet verlengd. Op het afgelopen EK werden de Red Dragons nog 6e en vorig jaar op het WK eindigden ze met Zanini op de 7e plek. Maar de ambities liggen hoger, zo hopen de Belgische mannen zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. En daarom slaat de volleybalbond nu een andere weg in en gaat op zoek naar een opvolger. Het weer winderig en wisselvallig, af en toe mooie opklaringen, maar ook buien met kans op onweer. De maxima liggen rond 15 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag met nog altijd vrij veel wind. En het weekend wordt iets rustiger met opklaringen, nog altijd maxima rond 15 graden. We begonnen in het oosten van Oekraïne, in de stad Kramatorsk. Daar zijn bij een Russische aanval met een zweefbom zeker 30 doden gevallen. 2 lijnbussen met passagiers zijn geraakt. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij een zware Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk vallen tientallen doden. In Luik is het voorlopig rustig op de eerste dag van het samenscholingsverbod. En de Nobelprijs voor de literatuur wordt op dit moment bekendgemaakt. Het dodental na een Russische aanval op de stad Kramatorsk in Oekraïne is al opgelopen tot 33. Kramatorsk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt constant gebombardeerd. Maar in Trio, wat is er vandaag gebeurd?
1: Rond 10 uur vanochtend sloeg een Russische zweefbom in vlakbij 2 lijnbussen. De lijnbussen werden compleet vernield, zijn helemaal uitgebrand en op straat liggen allemaal lichamen, is te zien op beelden. Veel burgerdoden, dus 33 in 1 klap. Maar dat is helaas geen uitzondering. Het Russische leger probeert Kramatorsk al jaren in te nemen, maar komt maar heel traag dichterbij. Het staat nu op zo'n 15 kilometer van de stad en is bezig om Kramatorsk compleet van de kaart te vegen.
0: Ja, dat speelt zich af dicht bij het front, maar ook verder weg blijft Rusland bombarderen.
1: Zeker.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Stockholm is de winnaar van de Nobelprijs voor literatuur bekendgemaakt.
1: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: De Canadese Anne Carson krijgt dit jaar dus de hoogste onderscheiding ter wereld voor een auteur. De Zweedse Academie zegt dat ze de prijs verdient voor haar gedurfde werk en omdat ze een speelse dialoog aangaat met de klassieke traditie.
1: For her bold and inventive oeuvre that in playful dialogue with the classical tradition has created new forms for contemporary literature.
0: Ze schrijft vaak een mengvorm van poëzie en andere teksten. Anne Carson is 76 jaar. Ze heeft het nieuws van de Nobelprijs vernomen tijdens een wandeling in IJsland. In de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten zijn 33 doden gevallen bij een Russische aanval. Een zweefbom is ingeslagen vlakbij 2 lijnbussen met passagiers. Het Russische leger probeert Kramatorsk al jaren in te nemen, maar komt maar heel traag dichterbij. Nu is het de stad voortdurend aan het bombarderen. Ook de hoofdstad Kiev is bestookt vanmorgen met drones. In een appartementsgebouw zijn 3 mensen omgekomen. In Luik is het de voorbije uren rustig gebleven. Sinds vanmorgen is er een samenscholingsverbod van kracht. Dat is er gekomen na de rellen en vernielingen van de afgelopen dagen tijdens het studentenprotest. Er was wel een manifestatie met een 400-tal mensen, maar die was al

0: voor het samenscholingsverbod goedgekeurd. De protesten in Luik zijn een week geleden begonnen en tot nu toe zijn al bijna 200 mensen opgepakt. De helft van hen is minderjarig. Bij de protesten raakte ook een 40-tal agenten gewond. Vlaams minister van Erfgoed Ben Weitz wil dat Vlaamse standbeelden en monumenten opgefrist worden. Vlaanderen heeft er zo'n 4500, maar veel daarvan zijn niet meer in goede staat. Minister Weitz ging vrijwilligers van Monumentenwacht helpen om het standbeeld van priester Adolf Daens in Aalst schoon te maken. Hij legt uit wat de bedoeling is.
1: We willen een 150-tal monumenten en beelden in Vlaanderen in straatbeeld echt van onder stof halen, letterlijk en figuurlijk gaan oppoetsen en vooral ook de verhalen daaromtrent opnieuw gaan vertellen. Ik denk dat we best wel fierder mogen zijn op onze geschiedenis, op de evenementen, het erfgoed dat ons uiteindelijk gestalte gegeven heeft als Vlaamse gemeenschap. En daarom stimuleren we de lokale besturen om daarin samen met ons en samen met Monumentenwacht letterlijk en figuurlijk ook te gaan investeren.
0: Mensen kunnen zelf een beeld of monument opgeven dat volgens hen aan een opfrisbeurt toe is. In Italië is een controversiële kieswet definitief goedgekeurd in het parlement. Daardoor krijgen partijen of kartels die minstens 42% van de stemmen halen extra zetels in het parlement. En op die manier kunnen partijen een meerderheid halen die ze anders misschien niet hadden. Volgens premier Meloni moet dat meer stabiliteit brengen in de Italiaanse politiek. Want regeringen houden er gemiddeld maar een jaar stand. Maar volgens de oppositie dient de kieswet om de huidige regering aan de macht te houden na de volgende verkiezingen. Het grondwettelijk hof moet nu nog oordelen of de nieuwe wet niet in strijd is met de grondwet. Wisselvallig met veel wind, af en toe mooie opklaringen, maar ook buien met kans op onweer. De maxima liggen rond 15 graden. Morgen wordt een grijze, regenachtige dag met nog altijd vrij veel wind. Het weekend wordt dan iets rustiger met opklaringen. Meer in de app van

0: Het is 3 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel staan 3 mensen terecht in verband met de aanslag waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. 3 jaar geleden schoot een terrorist hen dood in Brussel toen ze naar een wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden gingen kijken. De dader werd de volgende ochtend door de politie doodgeschoten in Schaarbeek. Terreurgroep IS eiste de aanslag op. Later werden verschillende verdachten geïdentificeerd die de dader op een of andere manier geholpen zouden hebben. De 3 verdachten die nu terecht staan hebben hem mogelijk wapens bezorgd. In Luik is het al de hele dag vrij rustig sinds de invoering van een samenscholingsverbod. Dat geldt sinds vanmorgen, nadat scholieren en studentenprotest de afgelopen dagen telkens eindigde in rellen. Stijn de Vart is voor ons in Luik.
1: Op de pleinen en in de winkelstraten hier in het centrum van de stad zien we heel wat speciaal uitgeruste politie. We zien ook politiewagens uit onder andere Gent, Hasselt en Antwerpen. En er is ook bijstand van de federale politie. De agenten controleren af en toe iemand en ze spreken ook mensen aan als die met meer dan 3 op straat zijn. Want dat mag niet meer sinds er een samenscholingsverbod van kracht is. Af en toe zien we wel iemand met een protestbord, maar grote problemen zijn er niet. Het is afwachten of dat ook straks na schooltijd zo blijft.
0: De levensverwachting in België blijft stijgen. We worden alsmaar ouder. Ruim 20% van de bevolking is intussen 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Op 1 januari waren er in ons land ongeveer 3.300 honderdjarigen. De meeste zijn vrouwen, 2.700. En ook bijna 600 mannen van 100 jaar of meer. Er zijn sinds de Tweede Wereldoorlog ook nog nooit zo weinig kinderen geboren in ons land. Dat waren er 108.000. In Italië is een controversiële kieswet goedgekeurd in het parlement. Daardoor krijgen partijen of kartels die minstens 42% van de stemmen halen extra zetels in het parlement. Op die manier kunnen partijen een meerderheid halen die ze anders misschien niet hadden. Volgens premier Meloni moet dat meer

0: stabiliteit brengen in de Italiaanse politiek. Want regeringen houden gemiddeld maar goed een jaar stand. Volgens de oppositie dient de kieswet om de huidige regering aan de macht te houden na de volgende verkiezingen. Nu moet nog bekeken worden of de nieuwe wet niet in strijd is met de grondwet. Wisselvallig met vrij veel wind, af en toe mooie opklaring, maar ook buien met kans op onweer, rond 15 graden. Morgen wordt een grijze, regenachtige dag met nog altijd vrij veel wind. Het weekend wordt dan iets rustiger met opklaringen. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Are you ready?

Op 1 januari waren er in ons land ongeveer 3300 honderdjarigen. De meeste zijn vrouwen, 2700. En ook bijna 600 mannen van 100 jaar of meer. Er zijn sinds de Tweede Wereldoorlog ook nog nooit zo weinig kinderen geboren in ons land. Dat waren er 108.000. In Italië is een controversiële kieswet goedgekeurd in het parlement. Daardoor krijgen partijen of kartels die minstens 42% van de stemmen halen extra zetels in het parlement. Op die manier kunnen partijen een meerderheid halen die ze anders misschien niet hadden. Volgens premier Meloni moet dat meer stabiliteit brengen in de Italiaanse politiek. Want regeringen houden gemiddeld maar goed een jaar stand. Volgens de oppositie dient de kieswet om de huidige regering aan de macht te houden na de volgende verkiezingen. Nu moet nog bekeken worden of de nieuwe wet niet in strijd is met de grondwet. Wisselvallig met vrij veel wind, af en toe mooie opklaringen, maar ook buien met kans op onweer, rond 15 graden. Morgen wordt een grijze, regenachtige dag met nog altijd vrij veel wind. Het weekend wordt dan iets rustiger met opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Premier Bart De Wever roept de meerderheidspartijen nog eens op om hun verantwoordelijkheid te nemen tijdens de begrotingsonderhandelingen. Morgen zal er hinder zijn door een actiedag van de vakbonden. En in Luik is de politie massaal ingezet om de rust te bewaren na de rellen. De begrotingsonderhandelingen van de federale regering gaan voorlopig niet vooruit. Dinsdag moet premier Bart De Wever zijn begroting voorstellen in het parlement. Daar wees hij zijn coalitiepartners vanmiddag nog eens op de grote financiële problemen die op ons land afkomen.
1: Ik hoor heel vaak zeggen, we mogen de rekening niet doorschuiven naar onze kinderen en onze kleinkinderen. Maar dat is een zeer zware onderschatting van hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Sisse Michiels, jij bent voor ons in de Kamer. Wat was de reactie van de coalitiepartners in de regering De Wever?
2: Wel, de voorzitters en de ministers die we hier spraken, die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja, we weten dat de situatie ernstig is, maar het ligt vooral aan de andere partijen dat we voorlopig niets opschieten. Binnen de regering wordt er heel erg gewezen naar de MR, maar volgens vicepremier Clarin Val is de impasse niet hun schuld. De boodschap van De Wever die was er voor alle partijen, zegt hij.
3: Mon message était pour tout le monde. Tous les collègues autour de la table ont bloqué la note hier.
2: De ministers hadden de onheilspellende boodschap van De Wever trouwens gisteravond al te horen gekregen van de Nationale Bank, die met nieuwe cijfers kwam over die zo gevreesde rentesneeuwbal. Volgens Prévost van Les Engagés creëren die dramatische vooruitzichten wel degelijk een goed momentum, zei hij. Maar tegelijk is hij absoluut nog niet akkoord met de maatregelen die De Wever voorstelt, net als alle andere partijen dus.
0: Is er dan nog een kans dat het lukt tegen dinsdag?
2: Niemand durft echt te zeggen dat het al onhaalbaar is, maar de kans lijkt wel elk uur kleiner te worden. Al houdt CD&V-voorzitter Sammy Medi wel de moed erin.
4: Ik vind dat het moet lukken tegen dinsdag. In ieder geval, ik hoop dat elke partner zich constructief zal opstellen en vooral op basis van de notas die er liggen, nu ook wel de gesprekken in de diepte gaan willen voeren.
2: De Wever die heeft dus nog een ruime 4 dagen ongeveer om een compromis te vinden. Morgen dan zit hij terug samen met zijn vicepremiers.
0: Dankjewel, Sisse in de Kamer. De Christelijke en Socialistische Vakbond organiseren morgen een nationale actiedag. Ze waarschuwen de federale regering voor nieuwe besparingsmaatregelen bij de begrotingsonderhandelingen. ACV gaat morgenochtend langs bij de regeringspartijen en op de middag is er in Brussel een betoging van het ABVV. Door de actie zal er op verschillende plaatsen hinder zijn. Lien de Koeman heeft een overzicht.
5: We mogen hinder verwachten bij de lijn. 4 op de 10 bussen en trams rijden morgen niet. Er is een alternatieve dienstregeling, die kan je nu al zien in de routeplanner van de lijn. Het openbaar vervoer van de MIVB in Brussel zal wellicht zwaar verstoord zijn, maar hoeveel hinder er exact zal zijn en op welke lijnen, dat weten we pas morgenochtend. Het treinverkeer zal normaal gezien wel normaal verlopen, want de vakbonden bij de NMBS doen niet mee aan de actie. Op de luchthaven van Zaventem zijn er 140 vluchten geschrapt en in het onderwijs voert de Socialistische Vakbond actie, maar het is nog niet duidelijk hoeveel leerkrachten er zullen meedoen en wat de impact in de scholen zal zijn.
0: Morgen dus een actiedag en ook volgende maandag.

0: wordt er actie gevoerd. Dan organiseert de Socialistische Vakbond een stakingsdag bij de openbare diensten. Die zal ook voelbaar zijn bij de publieke omroep VRT. VRT 1 en VRT Canvas zenden maandag hetzelfde uit. Archiefprogramma's ingekorte journaals en ter zake. Op radio zal er geen regionaal nieuws zijn. De ochtend op Radio 1 begint een uur later om 7 uur. De vakbonden bij VRT zijn boos dat de publieke omroep 10 miljoen euro extra moet besparen van de Vlaamse regering. De Brusselse regering lijkt in crisis. Vanmiddag stapte de PS op uit de ministerraad na een heftige discussie over extra geld voor sociale huisvesting. Het gaat over ruim 130 miljoen euro en de liberale partij MR wil meer duidelijkheid hoe dat geld juist besteed zal worden. In de stad Luik is er veel politie aanwezig in het centrum om nieuwe rellen te vermijden en het samenscholingsverbod te controleren. Dat is vanmorgen ingevoerd omdat scholieren en studentenprotest de voorbije dagen telkens op geweld uitdraaiden. De lokale politie wordt nu bijgestaan door korpsen uit onder andere Gent, Antwerpen, Brussel en Hasselt. Een verslag van Stijn de Voort.
1: Overal waar je kijkt, hier op de pleinen in het centrum van Luik, zie je agenten in speciale uitrusting. Er zijn ook veel agenten in burger. We zien hoe ze jongeren tegenhouden en fouilleren. Eén iemand heeft een skibril op zak en wordt opgepakt. Er is een samenscholingsverbod, dus groepjes van meer dan 3 personen worden uit elkaar gehaald. Dat maakt veel indruk, zegt deze jongere.
2: Het is impressionant. On se sent hyper concerné par ça, parce qu'on est là pour manifester pour nos droits.
1: Gisteren mondde scholierprotest uit in rellen. Heel wat winkels raakten beschadigd. Jongeren stormden naar binnen in deze computerspelwinkel. Ze namen allerlei kostbare spullen mee. De uitbater is blij dat de politie er nu is, maar het is 2 dagen te laat, vindt hij.
3: Ze arrivent 2 jours trop tard. Je pense que la présence policière actuellement est assez importante. On va voir comment ça va évoluer.
1: Voorlopig is het nog rustig in de stad. Of dat nog de hele avond zo blijft, valt nog af te wachten.
0: Op het assiseproces over de dood van de 4-jarige Dean is de akte van beschuldiging voorgelezen. Dat is een samenvatting van het onderzoek naar de 2 beschuldigden. Dave de Kok en zijn ex-vriendin. Dave de Kok was bevriend met de moeder van Dean en de jongen bleef bij hem logeren. Hij stierf door geweld, maar hoe dat gebeurde is nog altijd niet duidelijk. Philippe Heijmans vertelt wat er allemaal gezegd is.
4: Het was een heel lange akte, 120 pagina's. De aanklagers zijn om 9 uur vanmorgen begonnen en om 4 uur waren ze klaar. En wat mij vooral bijbleef waren de vele tegenstrijdige verklaringen van Dave de Kok, die eerst niet meer wist wat er gebeurd was en zich dan toch plots dingen herinnerde. Die eerst de kleuter van de trap had zien vallen en dan later niet meer. En het ging natuurlijk ook over zijn eerste veroordeling. In 2010 heeft hij al eens 10 jaar cel gekregen voor de dood van een kleuter van 2. Ook die had hij toen mishandeld, op dezelfde manier als Dean. En ook toen zei hij dat die jongen van de trap was gevallen.
0: Het federaal parket heeft zelfs straffen van 1 tot 3 jaar geëist tegen 3 mannen in verband met de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Een terrorist schoot toen 2 Zweden dood die op weg waren naar een voetbalmatch. De dader werd uiteindelijk zelf doodgeschoten door de politie. En terreurgroep IS eiste de aanslag op. De 3 mannen die nu terecht staan waren door de dader gecontacteerd om hem wapens te bezorgen. Maar verder waren ze niet bij de aanslag betrokken, zegt het parket. Het vonnis wordt op 12 november uitgesproken. De Canadese auteur Anne Carson heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Haar werk is vaak een mix van verschillende genres, zegt Annelies Beck, die haar vorig jaar kon interviewen in Brussel.
5: Ze kent alle conventies tot in de puntjes. Wat zij doet is, zij speelt met die conventies. Zij vindt die opnieuw uit eigenlijk. Ze schrijft poëtische essays of ze schrijft sonnetten in proza, zou je kunnen zeggen. Dus voor haar gaat het om wat vraagt deze tekst? Hoe kan ik het best vertellen wat ik te zeggen heb? En dan is het aan de lezer om het geschenk, zoals ze dat noemt, uit te pakken en er al dan niet van te houden.
0: Vanavond nog enkele lokale buien, daarna droger, maar tegen de ochtend gaat het regenen, minima rond 7 graden. Morgen eerst grijs met regen, daarna droger met kans op een opklaring, maar tegen de avond opnieuw regen en temperaturen rond 15 graden. Aan zee is het zachter, het weekend is meestal droog met opklaringen. Vooraan premier De Wever, die de regeringspartijen waarschuwt om hun verantwoordelijkheid te nemen tijdens de begrotingsonderhandelingen. De regeringspartijen beseffen de ernst van de situatie, zeggen de kopstukken, maar ze wijzen vooral naar elkaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Er staat 285 kilometer file op de buitenring rond Brussel. 50 minuten filegolven. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Verderop verlies je drie kwartier. Tussen Anderlecht en Halle. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Maak daar een reddingsstrook. Op de binnenring een half uur filegolven van Groot-Bijgaarden tot Tervuren. En je vertraagt ook naar Brussel op de E40 in Heverlee door een ongeval. Daar verlies je 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Drie kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een half uur erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke een half uur. E34 vanaf Melcelen een kwartier. Op de A12 vanaf Stabroek 35 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20. Op de E34 in Ranst is een boom omgevallen op de linkerrijstrook. Op de E19 vanaf Mechelen-Zuid 10 minuten filegolven. En op de A112 in de Jan de Vos-tunnel. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E314 richting Lummen. Tot slot verlies je 10 minuten tussen Heverlee en Herend.
7: Are you ready?

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Premier Bart De Wever waarschuwt voor de gevaren als de regering het niet snel eens raakt over besparingen. Morgen zal er hinder zijn door een actiedag van de vakbonden. En in Luik is de politie massaal ingezet om de rust te bewaren na de rellen. De begrotingsonderhandelingen van de federale regering vorderen voorlopig niet. En de kans wordt alsmaar kleiner dat er een akkoord zal zijn tegen volgende dinsdag. Dan moet premier De Wever dat akkoord normaal toelichten in het parlement. Hij heeft in dat parlement nog eens gewaarschuwd voor de gevolgen als er geen akkoord is.
1: Ik hoor heel vaak zeggen, we mogen de rekening niet doorschuiven naar onze kinderen en onze kleinkinderen. Maar dat is een zeer zware onderschatting van hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden.
0: In het federaal parlement ging het vanmiddag dus vooral over de moeilijke onderhandelingen. Een verslag van Sisse Michiels.
2: De dramatische toestand van de begroting benadrukt De Wever hier elke week. Maar nu sprak hij er ook expliciet zijn coalitiepartners op aan.
1: Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
2: Vicepremier voor MR David Clarinval die voelt zich alleszins niet verantwoordelijk voor de huidige impasse. Niemand is akkoord met wat De Wever voorstelt, zegt hij.
3: Mon message était pour tout le monde. Tous les collègues autour de la table ont bloqué la note hier.
2: De kans dat de deadline van dinsdag gehaald wordt, die slinkt elk uur. Al zegt voorlopig niemand dat het helemaal onhaalbaar is. Ook niet CD&V-voorzitter Sammy Mehdi.
4: Ik vind dat het moet lukken tegen dinsdag. In ieder geval, ik hoop dat elke partner zich constructief zal opstellen en vooral op basis van de notas die er liggen, nu ook wel de gesprekken in de diepte gaan willen voeren.
0: De Christelijke en Socialistische Vakbond organiseren morgen een nationale actiedag tegen de besparingen van de overheid. Op de middag is er een betoging in Brussel. En door de actie zal er op verschillende plaatsen hinder zijn. Liene Koman vertelt waar dat is.
5: We mogen zeker hinder verwachten bij de lijn. Daar rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Er is een alternatieve dienstregeling en die kan je nu al zien in de routeplanner. Bij de MIVB in Brussel wordt veel hinder verwacht, maar de precieze impact zal pas morgenochtend duidelijk zijn. De treinen rijden wel normaal, want bij het spoor doen de vakbonden niet mee. Op Brussels Airport zijn er 140 vluchten geschrapt en in het onderwijs zal er wellicht hier en daar impact zijn door leerkrachten die actie voeren, maar het is nog niet duidelijk hoeveel.
0: En maandag is er hinder bij de publieke omroep VRT. De 3 vakbonden voeren dan actie tegen de nieuwe besparingen die de Vlaamse regering oplegt. VRT 1 en VRT Canvas zenden maandag hetzelfde uit. Archiefprogramma's, ingekorte journaals en ter zake. Op radio zal er geen regionaal nieuws zijn. De ochtend op Radio 1 begint een uur later om 7 uur. In de stad Luik is veel politie aanwezig in het centrum om nieuwe rellen te voorkomen en het samenscholingsverbod te controleren. Dat is vanmorgen ingevoerd omdat scholieren en studentenprotest de voorbije dagen telkens op geweld uitdraaiden. De lokale politie wordt nu bijgestaan door korpsen uit onder andere Gent, Antwerpen, Brussel en Hasselt. Een verslag van Stijn de Voort.
6: Overal waar je kijkt, hier op de pleinen in het centrum van Luik, zie je agenten in speciale uitrusting. Er zijn ook veel agenten in burger. We zien hoe ze jongeren tegenhouden en fouilleren. Eén iemand heeft een skibril op zak en wordt opgepakt. Er is een samenscholingsverbod, dus groepjes van meer dan 3 personen worden uit elkaar gehaald. Dat maakt veel indruk, zegt deze jongere.
7: C'est impressionnant. On se sent hyper concerné par ça, parce qu'on est là pour manifester pour nos droits.
6: Gisteren mondde scholierenprotest uit in rel. Heel wat winkels raakten beschadigd. Jongeren stormden naar binnen in deze computerspelwinkel. Ze namen allerlei kostbare spullen mee. De uitbater is blij dat de politie er nu is, maar het is 2 dagen te laat, vindt hij.
8: Ze arrivent 2 jours trop tard. Je pense que la présence policière actuellement est assez importante. On va pouvoir comment ça va évoluer.
6: Voorlopig is het nog rustig in de stad. Of dat nog de hele avond zo blijft.

0: valt nog af te wachten.
1: De advocaten van Dave de Kok vragen om hem schuldig te verklaren aan de doodslag op de 4-jarige Dean. De Kok was bevriend met de moeder van Dean en de jongen bleef bij hem logeren. Hij stierf door geweld, maar hoe dat gebeurde is nog altijd niet duidelijk. De advocaten vragen wel om de Kok vrij te spreken voor de ontvoering van de jongen. Dat hebben ze gezegd in hun inleidende woorden op het assiseproces in Gent. Philippe Heijmans luisterde mee.
2: We pleiten schuldig op de vraag over doodslag, zeiden de advocaten van Dave de Kok. Maar ze willen wel aantonen dat hij kleuter Dean niet ontvoerd heeft. Voor de straf maakt dat geen verschil, want hij kan sowieso 30 jaar krijgen voor de doodslag. Zijn ex-vriendin zegt dat ze Dean niet heeft ontvoerd, want er was een afspraak met zijn grootouders dat Dean bij hen zou blijven, omdat het te slecht ging met zijn moeder. Daarvoor hebben de aanklagers urenlang hun akte van beschuldiging voorgelezen, waarin het onder meer ging over het jongetje van 2 dat eerder al werd gedood door de Kok op een heel vergelijkbare manier als Dean.
1: De Canadese auteur Anne Carson heeft gereageerd op haar Nobelprijs voor literatuur. In haar werk vermengt ze vaak poëzie met andere genres. Dat is gedurfd en inventief, vindt het Nobelprijscomité. Zelf denkt Carson dat korte poëzie vandaag beter is dan proza in een tijd waarin iedereen toch gehaast is.
3: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
1: De Britse politie geeft toe dat ze een fout heeft gemaakt toen ze een huiszoeking deed bij Andrew Mountbatten Windsor. De broer van koning Charles werd in februari kort gearresteerd voor zijn rol in de zaak Epstein, de Amerikaanse zedendelinquent. Andrew vocht het huiszoekingsbevel aan bij de rechter. En tijdens de eerste zitting heeft de politie toegegeven dat hij gelijk heeft. Het is nu niet duidelijk of de documenten die bij ex-prins Andrew gevonden zijn nog gebruikt mogen worden voor het lopende onderzoek. In de Saoedische hoofdstad Riyad zijn de afgelopen uren verschillende explosies gehoord. Die explosies kwamen mogelijk door drones en raketten die uit de lucht geschoten werden. De Houthi-rebellen zouden die afgevuurd hebben vanuit buurland Jemen. De Houthis zeggen onder meer dat ze de luchthaven van Riyad aangevallen hebben. Bevestiging van Saoedische kant is er voorlopig niet. De Houthi-rebellen krijgen steun van Iran en hun conflict met Saoedi-Arabië is sinds de zomer opgelaaid. Vanavond nog enkele lokale buien, daarna droger, maar tegen de ochtend gaat het regenen. Minima rond 7 graden. Morgen eerst grijs met regen, daarna droger, maar tegen de avond opnieuw regen en temperaturen rond 15 graden. Aan zee is het zachter. Vooraan premier De Wever met een nieuwe waarschuwing aan zijn coalitiepartners. Als er niet op tijd een akkoord is over besparingen, zal België nog veel zwaardere maatregelen opgelegd krijgen, zegt de premier. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 256 kilometer file op de weg. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Verderop verlies je 20 minuten tussen Anderlecht en Halle door een ongeval op de rechte rijstrook. Maakt er zeker ook een reddingsstrook. Op de binnenring nog 45 minuten file golven van Anderlecht tot Groenendaal. Naar Brussel nog vertragen op de E40 vanaf Ternat. 15 minuten extra daar. Op de E40 in Heverlee door een ongeval nog 15 minuten vertragen. Op de E19 in Mechelen-Noord, voor wie de ring rond Mechelen op wil, ook nog vertragen door een ongeval. En daardoor sta je op de N16 20 minuten in de file vanaf Willebroek. Op de E314 richting Lummen verlies je 10 minuten tussen Heverlee en Herend. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je meer dan 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En richting Gent nog 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. File rijden naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeek nog 30 minuten extra. Op de E34 vanaf Melsede 15 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 40 minuten erbij. En op de E19 vanaf Edegem ook nog vertragen. Er is ook hinder op de E19 richting Breda in Kleine Bareel door een defect voertuig op de spitstrook. Op het knooppunt Zwijnaarden, voor wie van de E17 uit Antwerpen komt en de E40 op wil, is een ongeval gebeurd. En op andere plaatsen zijn er lichte vertragingen.
5: Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: van het VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Binnenkort zal je palliatief verlof ook per week kunnen opnemen. Dat heeft het federaal parlement beslist. Nu kan je alleen per maand verlof opnemen om bij een naaste te zijn op het einde van zijn of haar leven. Volgens Els van Hoof van CD&V maken daardoor weinig mensen er nu gebruik van. Palliatief verlof per week zal wel een verschil maken, zegt ze.
1: Wat lost dat op? Dat eigenlijk mensen dat gemakkelijker praktisch kunnen regelen, ook financieel, is het veel eenvoudiger en ook professioneel. Want we merken toch bij het einde van het leven, een ziekte kan ook heel cyclisch zijn, kan diepte- en hoogtepunten hebben. En dus in die zin is het heel goed dat we op deze manier het palliatief verlof hebben aangepast.
0: Het UZ Brussel heeft de samenwerking stopgezet met de bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar. Hij werd afgelopen weekend aangehouden op verdenking van voyeurisme. Hij kreeg een enkelband en zijn aanhouding is vandaag bevestigd door de Raadkamer in Brussel. Het voyeurisme waarvan dokter Gerland van Berlaar verdacht wordt, zou zich in zijn privéleven afgespeeld hebben. Metaalverwerkend bedrijf Team Industries in Roeselaren gaat het faillissement aanvragen. Zeker 125 mensen dreigen daardoor volgende week al hun job te verliezen. Team Industries levert onder meer onderdelen aan treinbouwer Alstom in Brugge. Maar die greep vorig jaar naast een groot contract voor nieuwe treinstellen. En daardoor kwamen er ook geen bestellingen meer bij Team Industries. Maar volgens Yves Allewaert van de Socialistische Vakbond is dat niet de enige oorzaak.
2: De laatste 10 jaar waren de cijfers van het bedrijf donkerrood. Die waren echt niet goed. Steeds hebben wij als vakbonden gevraagd van hoe komt dat, van waar komt dat? Want het ging wel degelijk goed in het bedrijf. Maar als je natuurlijk in de vestiging in Roeselare enkel prototypes maakt, enkel kleine oplages maakt, enkel moeilijke elementen maakt, ja, dan kan die niet rendabel zijn.
0: In Wevelgem in West-Vlaanderen heeft de douane een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Het is al de 13e illegale fabriek dit jaar en dat is een record. De fabriek werd ontdekt toen de installaties net afgebroken en verhuisd werden. In het gebouw in Wevelgem stonden 27 bedden voor arbeiders en de agenten vonden bijna 3 ton tabak. Alles samen heeft de douane dit jaar al bijna 189 miljoen sigaretten in beslag genomen. Daarmee had de bendes ruim 87 miljoen euro aan belastingen kunnen ontduiken. De Britse politie geeft toe dat ze een fout heeft gemaakt toen ze een huiszoeking deed bij Andrew Mountbatten Windsor. De broer van koning Charles werd in februari kort gearresteerd voor zijn rol in de zaak Epstein, de Amerikaanse zedendelinquent. Andrew vocht het huiszoekingsbevel aan bij de rechter en tijdens de eerste zitting vandaag kreeg hij gelijk. De vraag is nu of het bewijsmateriaal dat bij Andrew gevonden is nog gebruikt kan worden in het onderzoek, zegt Lia van Beckhoven vanuit Londen.
3: Andrew hoopt dat omdat de huiszoekingen onder valse voorwaarden geschieden, dat alle informatie die de politie uit die huizen gehaald heeft, alle laptops, alle computers, alle aantekeningen, telefoontjes, stickies, noem maar op, dat de informatie die de politie vond, dat die niet gebruikt mag worden in een rechtszaak, als die er zou komen, tegen Andrew.
0: Vanavond nog enkele lokale buien, daarna droger, maar tegen de ochtend gaat het regenen, minimaal rond 7 graden. Morgen eerst grijs met dus regen en daarna droger, maar tegen de avond opnieuw regen en temperaturen rond 15 graden. Aan zee is het zachter. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Nog 132 kilometer file op de weg. Op de buitenring rond Brussel nog 25 minuten file golven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de binnenring 20 minuten file golven van Dilbeek tot Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 30 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Deurne. File rijden nog naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven 30 minuten erbij. En op de A12 vanaf Aartselaar nog 10 minuten. Je verliest ook nog 10 minuten op de E17 naar Kortrijk tussen Gent en De Pinte. En op andere plaatsen zijn er lichte vertragingen.

0: daarom de gezondheidscontroles afgerond. Het is nog altijd niet duidelijk waaraan de vrouw van 28 precies is overleden. Volgens Russische media ging het om longpest na een incident in het laboratorium. De Russische overheid houdt het op een longontsteking. De Franse astronaute Sophie Adenau is opnieuw op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Adenau verbleef 237 dagen, bijna 8 maanden is dat, in het internationaal ruimtestation ISS. Tijdens de missie voerde ze 3 ruimtewandelingen uit. De capsule met Adenau en 3 collega's, 2 Amerikanen en een Rus, is vandaag zoals gepland geland voor de kust van Californië. De Française behoort tot de lichting van de Belg Raphaël Liégeois. Hij wordt wellicht de volgende Europese astronaut in de ruimte. Binnenkort zal je palliatief verlof ook per week kunnen opnemen. Dat heeft het federaal parlement beslist. Palliatief verlof om een naaste te verzorgen op het einde van het leven kan nu alleen per maand. Volgens Els van Hoof van CD&V maken daarom weinig mensen er gebruik van. Palliatief verlof per week zal een verschil maken, zegt ze.
1: Wat lost dat op? Dat eigenlijk mensen dat gemakkelijker praktisch kunnen regelen, ook financieel, is het veel eenvoudiger en ook professioneel. Want we merken toch bij het einde van het leven, een ziekte kan ook heel cyclisch zijn, kan diepte en hoogtepunten hebben. En dus in die zin is het heel goed dat we op deze manier het palliatief verlof hebben aangepast.
0: Metaalverwerkend bedrijf Team Industries in Roeselaar in West-Vlaanderen gaat het faillissement aanvragen. Zeker 125 mensen dreigen daardoor hun job te verliezen, mogelijk volgende week al. Team Industries levert onder meer onderdelen aan treinbouwer Alstom in Brugge. Alstom greep vorig jaar naast een groot contract voor nieuwe treinstellen. En daardoor kwamen er ook geen bestellingen meer bij Team Industries. Maar volgens Yves Allewaert van de Socialistische Bond is dat niet de enige oorzaak.
2: De laatste 10 jaar waren de cijfers van het bedrijf donkerrood. Die waren echt niet goed. Steeds hebben wij als vakbonden gevraagd van hoe komt dat, van waar komt dat? Want het ging wel degelijk goed in het bedrijf. Maar als je natuurlijk in de vestiging in Roeselaar enkel prototypes maakt, enkel kleine oplages maakt, enkel moeilijke elementen maakt, ja, dan kan die niet rendabel zijn.
0: En nog in West-Vlaanderen, in Wevelgem, heeft de douane een illegale sigarettenfabriek opgerold. Is bijna 3 ton tabak gevonden. Dat is al de 13e illegale fabriek dit jaar en dat is een record. De douane heeft al bijna 190 miljoen sigaretten in beslag genomen. Daarmee hadden criminelen ruim 87 miljoen euro aan belastingen kunnen ontduiken. Vanavond nog enkele buien, vannacht droger en tot 10 graden. Tegen de ochtend gaat het regenen in het westen. Morgen begint grijs en die regen trekt dan naar het oosten. In de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen en tot 15 graden. Tegen de avond opnieuw regen aan de kust. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je nog 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En op de A12 Brussel-Antwerpen is de Ruppeltunnel in beide richtingen dicht door werken. Het verkeer rijdt om via de afrit Willebroek-Noord en de Ruppelbrug.

0: 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrichs. In Antwerpen-Noord zijn 3 mensen in levensgevaar na een vecht- en schietpartij in een huurwoning. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse nadat er schoten waren gehoord. 3 verdachten zijn opgepakt en het vuurwapen is in beslag genomen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
1: De feiten deden zich voor in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon 3

0: race van de Vlaamse Waterweg.
1: Dan komt er gewoon meer water in de Leie en de Bovenschelde terecht. En daardoor is er meer snelheid in het water. Die extra snelheid kan het ene cross meenemen en het dus in beweging zetten. Om echt effect te hebben, moet het blijven regenen en moeten we bijkomend water hebben. Op die manier kunnen we echt het ene cross wat duwen richting zee.
0: In het kanaal in Brussel, het prestigieuze nieuwe museum voor kunst en architectuur, zijn er geen problemen meer met de brandveiligheid. Dat blijkt na een veiligheidsinspectie van de brandweer. Het museum kan dus eind november opengaan. De finale beslissing ligt bij burgemeester Klozen. Afgelopen zomer was er nog brand uitgebroken onder het dak van het museum. Die had relatief weinig impact, zo blijkt. In Luik zijn vandaag 76 mensen opgepakt tijdens de scholierenprotesten. Dat meldt de politie vanavond. De situatie is er nu kalm. De politie blijft er vannacht wel patrouilleren in het centrum van de stad. Gisteren kwamen daar tot rellen tussen amokmakers en de politie met heel wat schade aan winkels. Sinds 6 uur vanochtend geldt er een samenscholingsverbod. Volgens Rusland zijn bij niemand die contact heeft gehad met de overleden laboranten in Siberië ziektesymptomen vastgesteld. In bijna 5000 onderzochte stalen van mensen die in quarantaine zaten zijn geen gevaarlijke ziekteverwekkers gevonden. Rusland heeft daarom de gezondheidscontroles afgerond. Het is nog altijd niet duidelijk waaraan de vrouw van 28 precies is overleden. Volgens Russische media ging het om longpest na een incident in het laboratorium. De Russische overheid houdt het op een longontsteking. Vanavond nog enkele buien. Vannacht wordt het droger en tot 10 graden. Tegen de ochtend gaat het regenen in het westen. En morgen trekt die regen dan naar het oosten. In de namiddag wordt het droger met opklaringen vanaf het westen en tot 15 graden. Tegen de avond opnieuw regen aan de kust. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Antwerpen-Noord zijn 3 mensen in levensgevaar na een vecht- en schietpartij in een huurwoning. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse nadat er schoten waren gehoord. 3 verdachten zijn opgepakt en het vuurwapen is in beslag genomen, vertelt Kim Bastiaans van de politie.
1: De feiten deden zich voor in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb zelf troffen zij dan 3 mannen aan die gewond waren. Zij zijn alle 3 ook in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. We onderzoeken de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan en daarom is ook het gerechtelijk lab ter plaatse.
0: Palliatief verlof zou je binnenkort ook per week kunnen opnemen. Dat heeft het parlement beslist. Palliatief verlof om een naaste te kunnen verzorgen op het einde van het leven kan nu alleen per maand. Volgens Els van Hoof van CD&V maken daarom weinig mensen daar nu gebruik van, zegt ze.

0: dan komt er gewoon meer water in de leien en de bovenschelden terecht. En daardoor is er meer snelheid in het water. Die extra snelheid kan het ene cross meenemen en dus in beweging zetten. Om echt effect te hebben, moet het blijven regenen en moeten we bijkomend water hebben. Op die manier kunnen we echt het ene cross wat duwen richting zee.
1: Frankrijk gaat 3000 vervangleraren inzetten om het personeelstekort in de scholen op te vangen. Dat heeft de Franse minister van Onderwijs vanavond aangekondigd. Het is een eerste maatregel na het aanhoudende scholierenprotest. Vandaag kwamen er ruim 70.000 mensen op straat. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Voor de tweede keer in één week werd vandaag gedemonstreerd door tienduizenden scholieren en studenten. En opnieuw kwam het aan het eind van de demonstratie in Parijs tot geweld. Meer dan 500 jongeren werden opgepakt. En aanstaande dinsdag willen de scholieren en studenten opnieuw de straat op gaan. Mede daarom verscheen de minister van Onderwijs, Edouard Chevrier, vanavond op tv.
3: We hebben 3000 professeurs remplaçants die actuellement ne sont pas devant élèves.
2: De Franse regering heeft ruim 500 scholen geselecteerd met ernstige personeelstekorten. En daar zullen de komende dagen 3000 extra docenten naartoe worden gestuurd, zei de minister van Onderwijs. Die aankondiging laat zien dat de regering de protesten serieus begint te nemen. Want gisteravond verscheen de premier ook al op tv en hij deed toen nog geen enkele toezegging aan studenten of scholieren.
1: Bij een nieuwe Russische drone-aanval op Kramatorsk in het oosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen. De drone zou een auto hebben geraakt, de 2 inzittenden overleefden dat niet. Eerder vandaag werd bij een aanval op Kramatorsk al een bus geraakt. Daarbij kwamen zeker 33 mensen om. Ook in andere delen van Oekraïne blijven de Russen terreur zaaien. Door een aanval op het energienet van Kiev zitten grote delen van de hoofdstad zonder stroom. De metro rijdt er niet meer en op veel plaatsen is er weinig of geen leidingwater. Volgens de burgemeester van Kiev moeten de inwoners nog voor de winter in overlevingsmodus. Vannacht wordt het droger bij temperaturen tot 10 graden. Tegen de ochtend gaat het regenen in het westen. En morgen trekt die regen of motregen naar het oosten. In de namiddag wordt het tijdelijk droger met opklaringen en tot 15 graden. Er staat ook veel wind. Tegen de avond opnieuw regen vanaf de kust. Meer op vrtnieuws.be.

can see you dance, babe. Yeah. Let me see you dance.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op een parking langs de E40 in Heverlee bij Leuven is in de namiddag een bestelwagen ingereden op de politie. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het incident gebeurde tijdens een controle van de federale wegpolitie. Toen de bestuurder op de agenten wilde inrijden, heeft één agent geschoten naar de banden. Daarna is de bestelwagen tot stilstand gekomen. De bestuurder, Nederlander van 24, is opgepakt. Niemand is gewond geraakt. Het motief van de man is niet duidelijk. In Antwerpen-Noord zijn drie mensen in levensgevaar na een vecht- en schietpartij in een huurwoning. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse nadat er schoten waren gehoord. Drie verdachten zijn opgepakt. Het vuurwapen is in beslag genomen, vertelt Kim Bastiaans van de politie.
1: De feiten deden zich voor in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon drie mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb zelf troffen zij dan drie mannen aan die gewond waren. Zij zijn alle drie ook in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. We onderzoeken de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan en daarom is ook het gerechtelijk lab ter plaatse.
0: In Brugge zijn twee mannen van 23 aangehouden op verdenking van drugshandel vanuit een hotel. In de buurt van dat hotel waren er opvallend veel en korte contacten met andere mensen. Bij huiszoekingen in twee hotelkamers vond de politie 28 kilogram cannabis en een handgranaat. De ontmijningsdienst Dovo moest ter plaatse komen om die onschadelijk te maken. Er is ook een voertuig in beslag genomen.

0: 500 jongeren werden opgepakt. En aanstaande dinsdag willen de scholieren en studenten opnieuw de straat op gaan. Mede daarom verscheen de minister van Onderwijs, Edouard Chevrier, vanavond op tv.
1: On a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves.
0: De Franse regering heeft ruim 500 scholen geselecteerd met ernstige personeelstekorten. En daar zullen de komende dagen 3000 extra docenten naartoe worden gestuurd, zei de minister van Onderwijs. Die aankondiging laat zien dat de regering de protesten serieus begint te nemen. Want gisteravond verscheen de premier ook al op tv en hij deed toen nog geen enkele toezegging aan studenten of scholieren.
2: Vannacht wordt het droger bij temperaturen tot 10 graden. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen in het westen en morgen trekt die regen of motregen naar het oosten. In de namiddag wordt het tijdelijk droger met opklaringen en tot 15 graden. Tegen de avond opnieuw regen vanaf de kust. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Are you ready?

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaders. Langs de E40 in Heverlee bij Leuven is in de namiddag een bestelwagen ingereden op de politie. Dat gebeurde op een parking langs de snelweg. Dat bevestigt het parket. Het incident gebeurde tijdens een controle van de federale wegpolitie. Toen de bestuurder op de agenten wilde inrijden, heeft één agent geschoten naar de banden. Daarna is de bestelwagen tot stilstand gekomen. De bestuurder is een Nederlander van 24. Hij is opgepakt. Het motief is nog niet duidelijk. Niemand is gewond geraakt. In Antwerpen-Noord zijn drie mensen in levensgevaar na een vecht- en schietpartij in een huurwoning. Politie en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse nadat er schoten waren gehoord. Drie verdachten zijn opgepakt en het vuurwapen is in beslag genomen. Kim Bastiaans van de politie.
1: De feiten deden zich voor in een Airbnb. Een politieploeg was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon drie mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb zelf troffen zij dan drie mannen aan die gewond waren. Zij zijn alle drie ook in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. We onderzoeken de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan en daarom is ook het gerechtelijk lab ter plaatse.
0: In Brugge zijn twee mannen van 23 aangehouden op verdenking van drugshandel vanuit een hotel. In de buurt van dat hotel waren er opvallend veel en korte contacten met andere mensen. Bij huiszoekingen in twee hotelkamers vond de politie 28 kilogram cannabis en een handgranaat. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om die onschadelijk te maken. Er is ook een voertuig in beslag genomen.
2: Voor de tweede keer in 1 week werd vandaag gedemonstreerd door tienduizenden scholieren en studenten. En opnieuw kwam het aan het eind van de demonstratie in Parijs tot geweld. Meer dan 500 jongeren werden opgepakt. En aanstaande dinsdag willen de scholieren en studenten opnieuw de straat op gaan. Mede daarom verscheen de minister van Onderwijs, Edouard Chevrier, vanavond op tv.
3: We hebben 3000 professeurs remplaçants die actueel niet zijn voor élèves.
2: De Franse regering heeft ruim 500 scholen geselecteerd met ernstige personeelstekorten. En daar zullen de komende dagen 3000 extra docenten naartoe worden gestuurd.

is zoals gepland geland voor de kust van Californië. De Française verbleef 237 dagen, bijna 8 maanden, in het internationaal ruimtestation ISS. En dat is een record voor een Europese astronaut. Tijdens de missie voerden ze 3 ruimtewandelingen uit, onder meer voor onderhoud aan het ISS dat 28 jaar oud is. Adeno behoort tot de lichting van de Belg Raphaël Liégeois. Hij wordt wellicht de volgende Europese astronaut in de ruimte. Het weer vannacht droger bij temperaturen tot 10 graden. Tegen de ochtend gaat het opnieuw regenen in het westen. En morgen trekt die regen of motregen naar het oosten. In de namiddag wordt het tijdelijk droger met opklaringen en tot 15 graden. Er staat veel wind. Tegen de avond opnieuw regen vanaf de kust. Zo, donderdag 9 oktober zit erop. Een goede nacht. Here we go. Are you ready? Kleine Femi.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie gisteren beslist. Het heeft dan wel bij momenten veel geregend de afgelopen dagen. Toch is de hydrologische situatie nog altijd zeer kwetsbaar. De waterpeilen in debieten van verschillende waterlopen zijn nog steeds erg laag voor de tijd van het jaar. Bij code oranje blijven ook een aantal droogtemaatregelen nog van kracht, zoals onttrekkingsverboden op een aantal onbevaarbare waterlopen. Er wordt nog neerslag verwacht de komende dagen en dat kan lokaal wel voor wat verbetering zorgen. Maar om de waterreserves structureel aan te vullen is er gedurende een langere periode meer neerslag nodig. Vandaag vrijdag zal een Oekraïnse delegatie spreken met de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff over de oorlog die Rusland voert in Oekraïne. Die gesprekken zullen mogelijk 2 dagen duren en plaatsvinden in de Verenigde Staten. Bij die gesprekken zou ook een Europees team aanwezig zijn en er zullen vertegenwoordigers van de NAVO bij zijn. De Amerikaanse bemiddelingspogingen zaten sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari in een impasse, maar zijn de afgelopen weken hervat. Directe gesprekken waarbij zowel de Oekraïners als de Russen aanwezig zijn, staan nog niet op de planning. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie zware gevangenisstraffen voor het medisch team dat voetballegende Diego Maradona heeft begeleid in zijn laatste dagen. Volgens de aanklager werd Maradona toen aan zijn lot overgelaten en verwaarloosd. Hij eist straffen van 8 tot 12 jaar cel tegen 3 zorgverleners die volgens hem schuldig zijn aan doodslag met voorwaardelijke opzet. Dat wil zeggen dat zij verdacht worden van nalatigheid in de wetenschap dat dit de dood tot gevolg kan hebben. Nog een aantal andere dokters en zorgverleners riskeren lichtere celstraffen. De zittingen in de rechtszaak zijn gisteren begonnen en zouden 2 weken kunnen duren. Het vonnis volgt nog later. Het weer dan nog. Vannacht wordt het wat droger, bij minimaal rond 10 graden. Tegen de ochtend gaat het regenen in het westen en vervolgens trekt die regen of motregen naar het oosten. In de namiddag wordt het dan weer wat droger met opklaringen en maximaal overdag tot 15 graden. Er staat ook veel wind en tegen de avond krijgen we opnieuw regen vanaf de kust. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.